0: aan de ruil gaan zoals ze aan het met Red Bull. Dat was natuurlijk het grootste.
1: Wat
0: was het? Oh ja,
1: wat is
0: dat? Oké, dus dan gaan we naar Zwitserland. Dan gaan we naar Zwitserland. Dan gaan we naar Zwitserland. Dit is het geval.
1: Well, that's just the second office.

0: Safer van Doos.
1: Wat hebben ze net al van Doos?
0: Dus dat is het.
1: Dat wordt wel mensen van Doos.

0: and an IDEX that NFL needs to start water. And if that's being hired, that they don't need to start the water.
1: Maar ik denk wel de vanaf 50 die heeft een voorkeur.
0: Ik kan het kans anders.
1: Dat maakt niet.

0: Maar ik heb er gaan wel voor de vijfde aan tank. Ik heb zelfs deur van 15, ik heb van 15 voor de windmesser, zo op en dat is maar 4 de windmesser.
1: Ik heb van 15.